0: Inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Antwerp.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Dit zijn alvast de drie blikvangers in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van 13 mei. Aanslag op paus Johannes Paulus II, Onze Lieve Vrouw verschijnt in Fatima en Doris Day is overleden. Het zit vooraan in het nieuws van 13 mei in 1981, vandaag 45 jaar geleden. De aanslag op paus Johannes Paulus II. De 23-jarige Turks-extreemrechtse activist Mehmet Ali Aksa vuurde tijdens een publieke audiëntie 4 kogels op de paus. De paus werd geraakt in de onderbuik. De opdrachtgever was waarschijnlijk de Sovjet-Unie wegens de steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidarność en leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. 2 dagen na de aanslag schonk de paus vergiffenis aan Ali Aksa. Hij kreeg wel levenslang. 2 jaar na de schietpartij, in 1983, kwam de paus op gevangenisbezoek. Na 17 jaar, in het jaar 2000, kwam Ali Aksa vervroegd vrij, op verzoek van de paus trouwens, en werd hij uitgeleverd aan Turkije. Daar moest hij meteen voor 10 jaar weer de cel in, wegens een eerdere moord op een bekende linkse hoofddirecteur en voor een bankroof. Sinds 2010 is hij weer vrij. De aanslag op de paus heeft iets te maken met de 3 herderskinderen, die vandaag in 1917 Onze Lieve Vrouw zien boven een boom nabij Fatima in Portugal. Ze verscheen daarna zelfs nog 5 keer in evenveel maanden. Onze Lieve Vrouw vertelde 3 geheimen aan de 3 herderskinderen. Het 3e geheim ging over een wit geklede bisschop die werd neergeschoten. Dit was een verwijzing naar de aanslag van Ali Aksa op paus Johannes Paulus II, vandaag dus in 1981. Het was wel de paus zelf die beweerde dat hij die witte bisschop was. De kogel volgde in het lichaam van de paus een vreemd zigzagtraject waarbij alle vitale organen ontweken werden. Dat kwam, volgens de paus, omdat Maria met haar mysterieuze hand de kogel had afgeleid. En tot zover de religieuze mysteries op de 13e van de maand mei. Op Pinkstermaandag 13 mei 1940 steken de Duitse troepen de Maas over met als doel Frankrijk te veroveren. Een dag later was de Franse stad Sedan veroverd. Voor wie twijfelt, we zijn dan nog maar 3 dagen in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse invasie ging dus heel snel. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waarin de Duitse troepen hun veldtocht naar de Franse kanaalhavens aan de IJzer werden tegengehouden. In 2019 is Doris Day overleden aan een longontsteking. Ze kreeg 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame, 1 voor haar filmwerk en 1 voor haar muziekcarrière. We kennen Doris Day van de evergreen Move Over Darling, maar ongetwijfeld ook van haar wereldhit Que Sera Sera uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much uit 1956. Doris Day werd 97. En in 2018 stapt actrice Margot Kidder uit het leven. Ze werd bekend in de rol van Lois Lane, de vriendin in de verhalen van Superman. Als je vragen hebt rond zelfdoding, neem dan contact op met 1813. Op 14 mei 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel. Wie was die blonde gangster ook alweer die sympathie uitlokte bij het publiek? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine. Maar nu eerst tijd voor wat muziek. Wat vind je van dit?
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een man van 43 uit Kuurne is veroordeeld voor jarenlange belaging van zijn ex-partner uit Meulebeke. Naar zijn proces voor de correctionele rechtbank in Kortrijk kwam hij niet. Op 14 november 2024 al legde de vrouw klacht neer wegens belaging. Nadat de relatie was afgesprongen, bleef de man haar bellen, uitschelden, achtervolgen en zelfs klemrijden. Het slachtoffer kreeg een schadevergoeding van zo'n €3.500 toegekend. Een bijna twintiger uit Oost-Rozebeke vierde vorig jaar het einde van zijn examens met nogal wat alcohol, maar stapte toen in zijn auto. Even later botste hij en belde hij wat vrienden in een poging om het ongeval onder de radar te houden. De jongeman had net geen 2 promille alcohol in het bloed. Hij kon geen rijbewijs voorleggen, waardoor de politie het ook niet kon intrekken. De rechter strafte hem vrij mild. 1 maand rijverbod en een boete van €1.080. Hij moet wel zijn theoretisch rijexamen opnieuw afleggen. Een 40er uit Waregem mag van de politierechter straks alleen maar rijden in een voertuig dat is uitgerust met een alcoholslot. En dat na de zoveelste betrapping onder invloed. Toch lijkt de man nu helemaal op de goede weg. Een patrouille van de politiezone Mira besloot in november 2024 om een auto te controleren waarvan de bestuurder grote moeite had om het voertuig te starten. Al snel bleek de reden daarvoor te veel alcohol. De Waregemenaar kreeg een alcoholslot opgelegd voor de duur van 1 jaar. Als hij op termijn zijn rijbewijs terug wil, moet hij eerst slagen voor de 4 herstelproeven. In Waregem zijn maandag enkele tientallen huishoudens getroffen door een stroomstoring. Als gevolg daarvan zaten de Brabantstraat, Elsdreven en Gooigemstraat bijna een uur zonder stroom. Volgens Fluvius trof de storing die rond 2:30 begon maximaal 100 woningen in de verschillende straten. Rond 3:30 in de namiddag werd het probleem uiteindelijk opgelost. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West weerbericht. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
2: De wakkere wekker.
0: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijven vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijven. 056 60 21 79.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Maar nu is het helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog eens 6 weken in quarantaine. Want je kan tot 6 weken na besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden. Die heeft de politie geanalyseerd. Er zijn verschillende brandhaarden te zien. Het parket van Limburg heeft een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaargewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat om rolstoelen en prothesen. Materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar die doet dat dus niet. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan revalidatiemateriaal. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten, maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
0: De Wakkere Wekker.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Radio Oost-West.
3: Lokaal en muzikaal.
2: Op elk moment.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozenbeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht.
5: Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: regionale informatie
1: en de mooiste muziek.
2: Radio Oost-West.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
0: Via 0468 1777 20.
4: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
0: 0468 1777 20.

0: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozenbeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oost-West weerbericht.
3: Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Ja, het is dan toch gebeurd. In het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door, maar tijdens hun optreden was er veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is erg omstreden door het geweld in de Gaza. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond is er de finale. De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise boot zijn niet besmet, meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis nog 6 weken in quarantaine. De twee zijn al sinds zondag terug in ons land, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. In Nederland is protest tegen de tijdelijke opvang van asielzoekers gisteravond uit de hand gelopen. Betogers staken bij het gemeentehuis van Loosdrecht struiken in brand en probeerden daarna de brandweer tegen te houden. Loosdrecht, het dorp vlakbij Hilversum, is al enkele weken het toneel van protest tegen de komst van asielzoekers. En gisteravond werd het dus opnieuw betoogd. Het is de bedoeling dat er 70 tijdelijk opgevangen worden in een leegstaand deel van het gebouw. Tegenstanders hadden zich gisteravond bij het gemeentehuis verzameld om er te demonstreren. Volgens de Nederlandse omroep NOS verliep het protest zonder ongeregeldheden. Er werd eerst gezwaaid met vlaggen en er werden leuzen gescandeerd. Maar later werd het dus allemaal wat gewelddadiger. De veiligheidsdienst onderzoekt nu welke patronen er zijn en wat daarachter zit. Dan hebben we de nodige sport. Mazeik is kampioen in het volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale. Zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste finale wedstrijd wordt dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. De 17e titel in de geschiedenis van de club. Dat wel. Kans op buien, veel wolken en ook stevig onweer. Het is ook veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het iets droger en wat zachter.
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79. Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
6: Radio Oost-West.
5: En zorg dat je gehoord wordt.
7: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
5: Oost-Westland.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radioostwest.be. Radio Oost-West. Lokaal en muzikaal.
0: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemorgen, het is 10 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingenen kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag. En het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.
7: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
8: Gewoon gezellig. Radio Oost-West. Van Aalter
7: tot Waregem.
8: Voor jouw regio.
7: Radio Oost-West.
8: Oost-Westland.
7: Informatie op de juiste maat.

0: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
2: Interieur Verkest uit Wingene.
1: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
3: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
4: Radio Oost-West.
3: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
5: Radio Oost-West.
6: Wij doen het voor jou.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Dit zijn alvast de drie blikvangers in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van 13 mei. Aanslag op paus Johannes Paulus II, Onze Lieve Vrouw verschijnt in Fatima en Doris Day is overleden. Het zit vooraan in het nieuws van 13 mei in 1981, vandaag 45 jaar geleden. De aanslag op paus Johannes Paulus II. De 23-jarige Turks-extreemrechtse activist Mehmet Ali Aksa vuurde tijdens een publieke audiëntie 4 kogels op de paus. De paus werd geraakt in de onderbuik. De opdrachtgever was waarschijnlijk de Sovjet-Unie wegens de steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidarność en leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. 2 dagen na de aanslag schonk de paus vergiffenis aan Ali Aksa. Hij kreeg wel levenslang. 2 jaar na de schietpartij, in 1983, kwam de paus op gevangenisbezoek. Na 17 jaar, in het jaar 2000, kwam Ali Aksa vervroegd vrij, op verzoek van de paus trouwens, en werd hij uitgeleverd aan Turkije. Daar moest hij meteen voor 10 jaar weer de cel in, wegens een eerdere moord op een bekende linkse hoofdredacteur en voor een bankroof. Sinds 2010 is hij weer vrij. De aanslag op de paus heeft iets te maken met de 3 herderskinderen, die vandaag in 1917 Onze Lieve Vrouw zien boven een boom nabij Fatima in Portugal. Ze verscheen daarna zelfs nog 5 keer in evenveel maanden. Onze Lieve Vrouw vertelde 3 geheimen aan de 3 herderskinderen. Het 3e geheim ging over een wit geklede bisschop die werd neergeschoten. Dit was een verwijzing naar de aanslag van Ali Aksa op paus Johannes Paulus II, vandaag dus in 1981. Het was wel de paus zelf die beweerde dat hij die witte bisschop was. De kogel volgde in het lichaam van de paus een vreemd zigzagtraject waarbij alle vitale organen ontweken werden. Dat kwam, volgens de paus, omdat Maria met haar mysterieuze hand de kogel had afgeleid. En tot zover de religieuze mysteries op de 13e van de maand mei. Op Pinkstermaandag 13 mei 1940 steken de Duitse troepen de Maas over met als doel Frankrijk te veroveren. Een dag later was de Franse stad Sedan veroverd. Voor wie twijfelt, we zijn dan nog maar 3 dagen in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse invasie ging dus heel snel. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waarin de Duitse troepen hun veldtocht naar de Franse kanaalhavens aan de IJzer werden tegengehouden. In 2019 is Doris Day overleden aan een longontsteking. Ze kreeg 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame, 1 voor haar filmwerk en 1 voor haar muziekcarrière. We kennen Doris Day van de evergreen Move Over Darling, maar ongetwijfeld ook van haar wereldhit Que Sera Sera uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much uit 1956. Doris Day werd 97. En in 2018 stapt actrice Margot Kidder uit het leven. Ze werd bekend in de rol van Lois Lane, de vriendin in de verhalen van Superman. Als je vragen hebt rond zelfdoding, neem dan contact op met 1813. Op 14 mei 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel. Wie was die blonde gangster ook alweer die sympathie uitlokte bij het publiek? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine. Maar nu eerst tijd voor wat muziek. Wat vind je van dit?
1: Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozebeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.
2: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
4: Radio Oost-West.
3: www.radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Hof van Beroep heeft de annulatie opgeschort van de wereldwijde invoerheffingen van 10% die de Amerikaanse president Trump had ingevoerd. Trump had die heffingen ingevoerd nadat het Hoge Rechtshof eerder zijn hogere importheffingen naar de prullenmand had verwezen. Een Amerikaanse handelsrechtbank oordeelde gisteren dat die nieuwe algemene invoerheffingen niet gerechtvaardigd waren op grond van een wet uit de jaren 70. De regering Trump tekende beroep aan en vroeg om de uitspraak voorlopig op te schorten. Daar is een hof van beroep nu op ingegaan. En de Golden Dome van president Trump zal naar schatting $1,2 biljoen kosten. Blijkt uit een nieuwe raming die veel hoger uitvalt dan de oorspronkelijke $175 miljard. Het raket- en luchtafweersysteem moet de VS beschermen tegen inkomende raketten en andere dreigingen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin mei is vermoedelijk aangestoken, blijkt uit luchtbeelden die de lokale politie heeft bekeken. Daarop zijn verschillende brandharen te zien, schrijft het Belang van Limburg. Het parket is een onderzoek naar brandstichting gestart. En Tesla kan in principe vanaf nu beginnen met het testen van zelfrijdende auto's op de Vlaamse snelwegen. Dat melden de Vlaamse en federale mobiliteitsministers De Ridder en Jean-Luc Cruque van Les Engagés. Vlaanderen volgt hem in Nederland dat de full self-driving wagens van Tesla al toelaat. En dan de weersverwachting. Kans op buien en felle onweder. Het is veel te fris voor de tijd van het jaar, 13 graden. Donderdag en vrijdag wisselvallig. En vanaf het weekend wordt droger en het wordt ook wat zachter.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radioostwest.be. Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
5: En de regio Wilsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Tinnis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Ik luister regionaal op Radio Oost-West.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozenbeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiselede krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiselede. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
4: Kans op buien. Het kan inderdaad zeer stevig gaan onweren ook vandaag en het is veel te fris. 13 graden. En ja, helaas, ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en ook iets zachter bij zo'n 16 graden.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
3: Er zijn vorig jaar meer huwelijkscontracten aangepast dan dat er nieuwe opgesteld zijn. In totaal meer dan 30.000, vooral 60-plussers. De tweede grootste groep zijn jonge koppels. Die passen hun huwelijkscontract vooral aan als hun eerste kindje wordt geboren. De verdachte die in Oostenrijk ratten geven in potjes babyvoeding heeft gedaan, zou een ex-manager van het bedrijf zijn. Die wilde wraak nemen na zijn ontslag. Het gaat om een man van 39. Heeft zijn ex-werkgever ook voor 2 miljoen euro afgeperst. De man zit intussen in de gevangenis. Amerikaanse president Trump arriveert in China. Hij doet daar een 3-daags staatsbezoek met in zijn kielzog 17 Amerikaanse bedrijfsleiders. Trump zit ook samen met de Chinese president Xi Jinping, bijvoorbeeld over een handelsoorlog in het Midden-Oosten. En op zijn eigen sociale mediaplatform heeft Trump heel wat vreemde berichten gepost. Een hele hoop afbeeldingen en cartoons met brutale boodschappen. Zo noemde hij oud-president Obama een duivelse kracht en Venezuela de 51ste staat van de VS. Die posts doen de gesprekken over zijn gezondheid opnieuw oplaaien. In de VS zijn er langer twijfels over de mentale toestand van Trump. Australië wil mee de zeestraat van Hormuz beveiligen, dat heeft de minister van Defensie gezegd. Het zijn Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die zo'n internationale operatie op poten willen zetten. De straat van Hormuz wordt nu al maanden geblokkeerd en ook ons land heeft gezegd dat het wil helpen. Veel regen en wind, met hier en daar zelfs kans op onweer of hagel. Het is fris, 12 graden. Ook morgen en vrijdag hetzelfde weer. Tijdens het weekend komt de zon er vaker door, maar het blijft te fris.
4: Heb jij een vraag voor ons?
5: Mail info@radiooostwest.be.
4: Welkom bij Radio Oostwest.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze. Radio.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 1777 20.
2: 0468 1777 20. Radio Oost-West. Gewoon.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruisseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruisseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Veel regen en wind met hier en daar kans op onweer en hagel. Het is fris, een graad of 12. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde lakenbroek. En tijdens het weekend komt de zon er iets vaker door, maar het blijft te fris voor de tijd van het jaar.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
4: Via 0468 1777 20.
3: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
4: 0468 1777 20.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Dit zijn alvast de drie blikvangers in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van 13 mei. Aanslag op paus Johannes Paulus II, Onze Lieve Vrouw verschijnt in Fatima en Doris Day is overleden. Het zit vooraan in het nieuws van 13 mei in 1981, vandaag 45 jaar geleden. De aanslag op paus Johannes Paulus II. De 23-jarige Turks-extreemrechtse activist Mehmet Ali Aksa vuurde tijdens een publieke audiëntie 4 kogels op de paus. De paus werd geraakt in de onderbuik. De opdrachtgever was waarschijnlijk de Sovjet-Unie wegens de steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidarność en leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. 2 dagen na de aanslag schonk de paus vergiffenis aan Ali Aksa. Hij kreeg wel levenslang. 2 jaar na de schietpartij, in 1983, kwam de paus op gevangenisbezoek. Na 17 jaar, in het jaar 2000, kwam Ali Aksa vervroegd vrij, op verzoek van de paus trouwens, en werd hij uitgeleverd aan Turkije. Daar moest hij meteen voor 10 jaar weer de cel in, wegens een eerdere moord op een bekende linkse hoofddirecteur en voor een bankroof. Sinds 2010 is hij weer vrij. De aanslag op de paus heeft iets te maken met de 3 herderskinderen, die vandaag in 1917 Onze Lieve Vrouw zien boven een boom nabij Fatima in Portugal. Ze verscheen daarna zelfs nog 5 keer in evenveel maanden. Onze Lieve Vrouw vertelde 3 geheimen aan de 3 herderskinderen. Het 3e geheim ging over een wit geklede bisschop die werd neergeschoten. Dit was een verwijzing naar de aanslag van Ali Aksa op paus Johannes Paulus II, vandaag dus in 1981. Het was wel de paus zelf die beweerde dat hij die witte bisschop was. De kogel volgde in het lichaam van de paus een vreemd zigzagtraject waarbij alle vitale organen ontweken werden. Dat kwam, volgens de paus, omdat Maria met haar mysterieuze hand de kogel had afgeleid. En tot zover de religieuze mysteries op de 13e van de maand mei. Op Pinkstermaandag 13 mei 1940 steken de Duitse troepen de Maas over met als doel Frankrijk te veroveren. Een dag later was de Franse stad Sedan veroverd. Voor wie twijfelt, we zijn dan nog maar 3 dagen in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse invasie ging dus heel snel. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waarin de Duitse troepen hun veldtocht naar de Franse kanaalhavens aan de IJzer werden tegengehouden. In 2019 is Doris Day overleden aan een longontsteking. Ze kreeg 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame, 1 voor haar filmwerk en 1 voor haar muziekcarrière. We kennen Doris Day van de evergreen Move Over Darling, maar ongetwijfeld ook van haar wereldhit Que Sera Sera uit de Hitchcock film The Man Who Knew Too Much uit 1956. Doris Day werd 97. En in 2018 stapt actrice Margot Kidder uit het leven. Ze werd bekend in de rol van Lois Lane, de vriendin in de verhalen van Superman. Als je vragen hebt rond zelfdoding, neem dan contact op met 1813. Op 14 mei 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel. Wie was die blonde gangster ook alweer die sympathie uitlokte bij het publiek? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine. Maar nu eerst tijd voor wat muziek. Wat vind je van dit?
1: Van Aalter
2: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
2: Radio Oost-West. Geef je

0: West. Gewoon gezellig.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. Het homofoob geweld in ons land blijft toenemen. Gelijke kansencentrum Unia kreeg vorig jaar 311 meldingen van discriminatie en geweld op basis van seksuele geaardheid. En bijna 500 andere meldingen over transfob geweld. Vraagt maatregelen van de overheid, bijvoorbeeld personeel beter opleiden om te gaan met discriminatie. In safaripark Beekse Bergen, net over de grens, is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het dier uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe de cheetah kon ontsnappen is niet helemaal duidelijk. In Bordeaux zitten alle 1700 passagiers en bemanningsleden van een cruiseschip in quarantaine. Ze mogen hun kajuit niet meer uit. Aanleiding een overlijden van een van de passagiers, mogelijk door buikgriep. Er loopt een onderzoek. Radio Slechtmeerbericht. Veel regen en wind vandaag, hier en daar kans op onweer of hagel. Het is fris, 12 graden. Ook morgen en vrijdag van hetzelfde. Tijdens het weekend komt de zon er wat vaker door, maar het blijft wel fris.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
3: En het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
5: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
6: via 0468 1777 20.
5: 0468 1777 20.
6: Regionale informatie
5: en de mooiste muziek.

0: Welkom
1: Radio Oost-West.
2: Bij Radio Oost-West.
0: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
1: Goedemiddag, het is 4 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Moostenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruisselede krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruisselede. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Het is een namiddag wisselvallig met felle buien, onweer en hagel. Temperaturen 13 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag wisselvallig. Later meer opklaringen. En maxima tot 12 graden dan.
6: Radio Oost-West.
7: Jouw regionale radio.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinnis.be. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
3: Alleen maar de mooiste muziek.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: De Vereniging van Steden en Gemeenten is boos op Vlaams minister Krivits. Alles draait rond een extra toeslag voor verwerkingskosten die bij een boete wordt geteld. Volgens Krivits is dat onwettig en mogen steden en gemeenten die niet meer doorrekenen. Maar dat is onlogisch, zegt Nathalie de Bast van de VVSG, want die kosten zijn er wel degelijk. Het Eurovisie Songfestival kent de slechtste kijkcijfers in 5 jaar tijd. Amper 500.000 Vlamingen keken naar de halve finale op de openbare omroep gisteravond. Dat is bijna de helft van het aantal vorig jaar. Onze landgenote Issila stootte gisteren wel door naar de finale van het Songfestival. Morgen vindt de tweede halve finale plaats en zaterdag de finale. In het safaripark Beekse Bergen net over de Nederlandse grens is vanochtend een cheetah ontsnapt. Dat schrijven Nederlandse media. Het park bleef er een tijd lang dicht. Verzorgers konden het beest uiteindelijk verdoven en terugbrengen naar zijn verblijf. Hoe die cheetah kon ontsnappen is niet duidelijk. Dat wordt onderzocht. En meer dan 1700 mensen zitten vast aan boord van een cruiseschip dat vanuit Brest in Bordeaux aankwam na het overlijden van een passagier en een mogelijke uitbraak van het norovirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bekendgemaakt. Het is een namiddag wisselvallig met felle buien, onweer en hagel. Temperaturen 13 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met buien. Ook morgen begint de dag wisselvallig. Later meer opklaringen. En maxima tot 12 graden dan.
3: Welkom. Radio
4: Oost-West. Bij Radio Oost-West.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
3: Is dit Radio Oost-West.

0: Welkom in een nieuwe aflevering van de Tijdlijn, beste luisteraar van Radio Oost-West. Fijn dat jij er ook opnieuw bij bent. Ook op deze woensdag tijdreizen we in de geschiedenis van de dag. En vandaag dus 13 mei. Waar reist onze teletijdmachine tussen nu en 6 uur al naartoe?
1: Wel, de aanslag van Aliaksa op paus Johannes Paulus II in 1981. Duitse troepen steken de Maas over in 1940. En in 2019 is het de sterfdag van Doris Day.
0: En muziek is ook belangrijk in dit programma. Die is gekozen in functie van onze geschiedenisberichten. De opener is naar goede gewoonte een uptempo classic. Zo staat die toch gelabeld in onze discotheek. Vandaag is die eer voor de Bee Gees en Night Fever. Welkom in deze...

0: Onze eerste halte voor deze 13 mei, beste luisteraar van Radio's West, is er in 1940. En het durft al wel eens gebeuren dat dat op Pinkstermaandag valt. En zo zijn we nu ook aankomen op Pinkstermaandag, 13 mei 1940. Steken de Duitse troepen de Maas over met als doel Frankrijk te veroveren. Een dag later al was de Franse stad Sedan veroverd. En voor wie twijfelt, we zijn dan nog eigenlijk maar 3 dagen bezig in de Tweede Wereldoorlog.
1: De Duitse invasie ging dus heel snel. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waar de Duitse troepen in hun veldtocht naar de Franse kanaalhavens aan de IJzer werden tegengehouden. En zoals bekend duurde dat heel lang.

0: moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be. Gewoon gezellig.
3: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: zo, die gaat terug de kast in. Elke week hebben we wel iemand uit de muziekwereld die is overleden en zo is dat ook vandaag het geval. In 2019 is Doris Day overleden aan een longontsteking. Ze kreeg 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame. 1 voor haar filmwerk en 1 voor haar muziekcarrière. We kennen Doris Day van de Evergreens, Move Over Darling, maar ongetwijfeld ook van haar wereldhit Que Sera Sera. Uit de Hitchcock-film trouwens, The Man Who Knew Too Much, uit 1956.
1: Grappig detail was wel dat ze zelf niet wist hoe oud ze was. Tot aan haar 93ste dacht ze geboren te zijn in 1924. Maar toen een persagentschap haar 95ste verjaardag aankondigde en dit kon aantonen met haar geboorteakte, bleek dus dat ze 2 jaar ouder was en dus geboren was in 1922. Ze was 4 keer getrouwd en had 1 zoon. Doris Day werd 97.
0: Dat zal wel, als ze dat niet wist. Daar hoef ik nu juist niet van. Doris Day in 2 minuten, dat kan op ons YouTube-kanaal, op de website radioostwest.be. Dit is Doris Day, nog eens hier op dit gezellig radiostation. In dit programma over de geschiedenis van 13 mei. Move over, darling.

0: Voor onze volgende halte, beste luisteraar, moeten we wel heel ver terug in de tijd. Want we zijn aangekomen in het jaar 609. Dan vindt op 13 mei de allereerste allerheilige viering plaats. En dat in de bekende Romeinse tempel Pantheon. In de Oosterse orthodoxe kerk wordt het nu nog altijd op de eerste zondag na Pinksteren gevierd, trouwens.
1: Het was de feestdag van alle heiligen en martelaren. Het was paus Gregorius de Vierde die in het jaar 837 allerheiligen verplaatste van 13 mei naar 1 november. En zoals het nu nog altijd is, trouwens.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Ik luister regionaal.
0: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

0: Ja, onze volgende halte in de geschiedenis van 13 mei is terug voorpagina nieuws, beste luisteraar. Want ja, vooraan in het nieuws op 13 mei 1981, vandaag dus 45 jaar geleden, de aanslag op paus Johannes Paulus II. De 23-jarige Turkse extreemrechtse activist Ali Aksa die vuurde tijdens een publieke audiëntie 4 kogels op de paus af. De paus werd geraakt in zijn onderbuik. De opdrachtgever was waarschijnlijk de Sovjet-Unie. Wegens de steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidarność en leider Lech Walesa, die later dan president van Polen werd, maar dat is dus niet helemaal zeker. Maar de paus was zelf ook een Pool trouwens.
1: Ja, inderdaad. 2 dagen na de aanslag schonk de paus vergiffenis aan Mehmet Ali Aksa. Hij kreeg wel levenslang. In 1983, 2 jaar na de schietpartij, kwam de paus op gevangenisbezoek. Na 17 jaar, in het jaar 2000, kwam Ali Aksa vervroegd vrij op verzoek van de paus trouwens en hij werd uitgeleverd aan Turkije. Daar moest hij meteen voor 10 jaar weer de cel in wegens een eerdere moord op een bekende linkse hoofdredacteur en voor een bankroof. Sinds 2010 is hij weer vrij. De paus was dan al 5 jaar overleden. Ali Aksa verklaarde bij zijn vrijlating dat de wereld zal vergaan tegen het einde van deze eeuw en dat hij zelf de eeuwige Christus is. Kijk eens.
0: De aanslag op paus Johannes Paulus II, dat kan je opnieuw bekijken op ons YouTube-kanaal op de website radioostwest.be. Deze plaat stond toen, in het jaar van de aanslag op de paus, in 1981 dus, in de hitparade. Dit is Ultravox en Vienna.

0: zo, dat eerste uurtje is weer voorbij gevlogen, beste luisteraar. We zijn opnieuw alweer veel te weten gekomen eigenlijk over 13 mei. Ik hoorde het onlangs nog iemand vertellen tegen mij. Ik heb op woensdag weer wat bijgeleerd. Ja. Straks na het nieuws is er deel 2 van de tijdlijn en ik kan nog heel veel meer bijleren, want dan hebben we het nog over de verdere geschiedenis van 13 mei met onder meer
1: de verschijning van Onze Lieve Vrouw van Fatima aan de drie herderskinderen in Portugal in 1917.
0: Tot zo, na het nieuws en het weer van 6 uur.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Zeer wisselvallig met kans op onweer en er is ook veel wind. Vannacht minimaal rond 6 graden en ook tijdens het verlengde weekend krijgen we onstuimig weer. Morgen in de namiddag wordt het wel iets droger bij een graad of 11.
7: Radio Oost-West, gewoon gezellig.
8: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene.
9: Is dit Radio Oost-West?

0: Welkom terug, beste luisteraar van Radio Oost-West. Dit is deel 2 van de tijdlijn. We hebben al enkele opmerkelijke geschiedenisfeiten mogen noteren bij de dag van vandaag, 13 mei. Nog tot 6 uur bezoeken we onder meer
1: de verschijning van onze lieve vrouw van Fatima in 1917. 13 mei 1972 is de sterfdag van acteur Dan Blocker, beter bekend als Hoss in de tv-serie Bonanza. En in 2018 is het ook de sterfdag van actrice Margot Kidder,
0: bekend als Lois Lane, de vriendin van Superman. Dat is voor rond 17:45 ongeveer. Wij zijn klaar om onze tijdreis alvast te beginnen. En we doen dat aan een mooie tempo op het ritme van ELO, LEO en Mr. Blue Sky. Welkom.

SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien?

0: bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs Vijve. 056 60 21 79.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 17 77 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur.
2: Radio Oost-West. Nieuws.
3: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst 10.000 euro overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Wisselvallig, kans op onweer en veel wind. Vannacht minima 6 graden. Ook tijdens het verlengd weekend onstuimig weer. Morgen in de namiddag iets droger bij een graad of 11.
7: Radio Oost-West.
8: De avond van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andy Meister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
4: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
5: via 0468 177720.
4: 0468 177720.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 9 uur.
2: Er zou dan toch geen uitbraak van het norovirus zijn op een cruiseschip dat voor de Franse kust de stad Bordeaux ligt. 1700 mensen zitten daarop in quarantaine nadat een passagier van 92 overleed. En 50 anderen maag- en darmklachten kregen. Er werd gedacht aan het norovirus, maar dat is niet bevestigd door de eerste testresultaten. En een heel cruiseschip in quarantaine zetten voor buikgriep, dat is wel erg uitzonderlijk en nog nooit gezien. Volgens Buitenlandse Zaken zijn er geen Belgen aan boord van dat schip. En dat andere cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken komt normaal gezien volgende maandag aan in Rotterdam. Dat laat de rederij weten. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden en 2 gezondheidsmedewerkers. Niemand vertoont symptomen van het virus, maar na aankomst moeten ze wel de quarantaineregels volgen. In totaal zijn er 7 bevestigde besmettingen. 3 mensen kwamen om. In de Brusselse gemeente Ukkel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkel-Stalle. De 300 reizigers zijn geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Mogelijk werden de bovenleidingen geraakt. De brandweer heeft daarop de stroom afgesloten en het treinverkeer stilgelegd tussen Brussel-Zuid en Linkebeek. Het is niet duidelijk hoe lang de hinder duurt. Radio Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met buien en onweer. Minima rond 6 graden. Morgenochtend wisselvallig. In de namiddag meer opklaringen. En we moeten het stellen met 11 graden.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radioostwest.be.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Noortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor, aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Goedenavond. Het is 10 uur.
4: Radio Oost-West. Nieuws.
5: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozebeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiselede krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiselede. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingenen kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
6: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
7: Radio Oostwest, meer bericht.
8: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met buien en onweer. Minima rond 6 graden. Morgenochtend wisselvallig. In de namiddag meer opklaringen. En we moeten het stellen met 11 graden.
6: Radio Oost-West.
9: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Wat gebeurde er allemaal in de geschiedenis van de dag? Dat hoor je elke weekdag in de Teletijdmachine. Dit zijn alvast de drie blikvangers in het voorpagina nieuws in de geschiedenis van 13 mei. Aanslag op paus Johannes Paulus II, Onze Lieve Vrouw verschijnt in Fatima en Doris Day is overleden. Het zit vooraan in het nieuws van 13 mei in 1981, vandaag 45 jaar geleden. De aanslag op paus Johannes Paulus II. De 23-jarige Turks-extreemrechtse activist Mehmet Ali Aksa vuurde tijdens een publieke audiëntie 4 kogels op de paus. De paus werd geraakt in de onderbuik. De opdrachtgever was waarschijnlijk de Sovjet-Unie wegens de steun van de paus aan de Poolse vakbond Solidarność en leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. 2 dagen na de aanslag schonk de paus vergiffenis aan Ali Aksa. Hij kreeg wel levenslang. 2 jaar na de schietpartij, in 1983, kwam de paus op gevangenisbezoek. Na 17 jaar, in het jaar 2000, kwam Ali Aksa vervroegd vrij, op verzoek van de paus trouwens, en werd hij uitgeleverd aan Turkije. Daar moest hij meteen voor 10 jaar weer de cel in, wegens een eerdere moord op een bekende linkse hoofddirecteur en voor een bankroof. Sinds 2010 is hij weer vrij. De aanslag op de paus heeft iets te maken met de 3 herderskinderen, die vandaag in 1917 Onze Lieve Vrouw zien boven een boom nabij Fatima in Portugal. Ze verscheen daarna zelfs nog 5 keer in evenveel maanden. Onze Lieve Vrouw vertelde 3 geheimen aan de 3 herderskinderen. Het 3e geheim ging over een wit geklede bisschop die werd neergeschoten. Dit was een verwijzing naar de aanslag van Ali Aksa op paus Johannes Paulus II, vandaag dus in 1981. Het was wel de paus zelf die beweerde dat hij die witte bisschop was. De kogel volgde in het lichaam van de paus een vreemd zigzagtraject waarbij alle vitale organen ontweken werden. Dat kwam, volgens de paus, omdat Maria met haar mysterieuze hand de kogel had afgeleid. En tot zover de religieuze mysteries op de 13e van de maand mei. Op Pinkstermaandag 13 mei 1940 steken de Duitse troepen de Maas over met als doel Frankrijk te veroveren. Een dag later was de Franse stad Sedan veroverd. Voor wie twijfelt, we zijn dan nog maar 3 dagen in de Tweede Wereldoorlog. De Duitse invasie ging dus heel snel. In tegenstelling tot de Eerste Wereldoorlog, waarin de Duitse troepen hun veldtocht naar de Franse kanaalhavens aan de IJzer werden tegengehouden. In 2019 is Doris Day overleden aan een longontsteking. Ze kreeg 2 sterren op de Hollywood Walk of Fame, 1 voor haar filmwerk en 1 voor haar muziekcarrière. We kennen Doris Day van de evergreen Move Over Darling, maar ongetwijfeld ook van haar wereldhit Que Sera Sera uit de Hitchcock-film The Man Who Knew Too Much uit 1956. Doris Day werd 97. En in 2018 stapt actrice Margot Kidder uit het leven. Ze werd bekend in de rol van Lois Lane, de vriendin in de verhalen van Superman. Als je vragen hebt rond zelfdoding, neem dan contact op met 1813. Op 14 mei 1993 pleegt Patrick Hamers zelfmoord in zijn cel. Wie was die blonde gangster ook alweer die sympathie uitlokte bij het publiek? Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine. Maar nu eerst tijd voor wat muziek. Wat vind je van dit?
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
2: De avond van Oost-West.

0: Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruline in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rente hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af. Radio Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Antwerp.
1: Nieuws. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt opnieuw voor besmette babymelk van Nutrilion. Die melk werd begin dit jaar al teruggeroepen omdat er mogelijk ceruline in zit. Dat is een bacterie die kan leiden tot overgeven en diarree. Door foute leveringen is de melk nu opnieuw in de winkelrekken beland. Je houdt het niet voor mogelijk. Het Federaal Voedselagentschap controleert. Je kan lotnummers terugvinden op de website van het FAVV. Rijden onder invloed van ketamine wordt binnenkort officieel strafbaar. De Kamer heeft daarvoor het licht op groen gezet voor een wetsontwerp daarover. Ketamine is een verdovingsmiddel, maar het wordt al maar vaker als drug gebruikt. Tot nu toe stond het nog niet officieel op de lijst van verboden middelen in het verkeer. En er moeten ook nog aangepaste speekseltesten komen om ketamine op te sporen. De hotels aan onze kusten tellen een pak minder boekingen tijdens het verlengde hemelvaartweekend in vergelijking met vorig jaar. 20% minder overnachtingen en dat heeft natuurlijk alles te maken met het weer. En nog door het slechte weer dit weekend worden opvallend veel tenten en terrasbranders verkocht. Omdat heel veel mensen deze periode communie- en lentefeestjes geven en de eerste festivalletjes ook stilaan van start gaan. Ook bij Eventa Rent hebben ze aanvragen die ze amper kunnen volgen, zegt de zaakvoerder daar. Er zou dan toch een norovirusuitbraak zijn op het cruiseschip in Bordeaux. Eerder schreven verschillende media dat de testresultaten negatief waren, maar de Franse autoriteiten spreken dat nu tegen. 1700 passagiers en werknemers moesten in quarantaine en nadat één opvarende overleed en tientallen andere maag- en darmklachten kregen. Wie geen symptomen heeft, mag het schip nu wel af.
0: Radio
1: Het is vandaag opnieuw buig en onweerachtig in het westen. In de loop van de namiddag droger, maxima 12 graden. De rest van de week krijgen we helaas hetzelfde slechte weer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De doorgang heeft een stevig duwtje in de rug gekregen van Rotary Tielt. De Tieltse voedselbank kreeg een cheque van maar liefst €10.000 overhandigd. Het is niet de eerste keer dat de sociale organisatie kan rekenen op steun van de serviceclub. En die steun is ook nodig. De voorzitter geeft nog mee dat Rotary Tielt op 31 mei samen met woonzorgcentrum De Zonnewende in Meulebeke een belevingsdag rond dementie organiseert. Vanaf vandaag vinden er werken plaats in de Verbindingsstraat in Wielsbeke. In aanloop naar omvangrijke rioleringswerken in de Verbindingsstraat en de Grote Molstenstraat die na het bouwverlof beginnen, worden eerst nutsleidingen aangepast en verlegd. Zo vermijdt men conflicten met de toekomstige ligging van de rioolwaterinfrastructuur. In een eerste fase van de werken wordt in de Stationsstraat in Oost-Rozenbeke en de Verbindingsstraat in Ooijem enkel richtingsverkeer ingesteld voor gemotoriseerd verkeer dat van de Stationsstraat richting de expressweg rijdt. De jaarlijkse streekmarkt in Ruiseleden krijgt een forse upgrade. Mede onder impuls van de landelijke gilde komen er op zaterdag 23 mei maar liefst 20 kramen met streekproducten op het marktplein van Ruiseleden. De voorbije jaren vond de eerder kleinschalige streekmarkt telkens plaats op de koer aan het portaal. Maar dit keer krijgt de gemeente voor het eerst de volle steun van de landelijke gilde. Wingene kan tevreden terugblikken op de zwerfvuilactie die in april plaatsvond. Ongeveer 150 inwoners, scholen, verenigingen en straatcomité's sloegen de handen in elkaar om straten, pleinen en bermen proper te maken. 15 gelukkigen kregen ook een waardebon. Samen ruimden ze meer dan 60% van het grondgebied van de gemeente op, dat voor de actie opnieuw was opgedeeld in 200 verschillende opruimvakjes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via ons web.